Yeah, the racket goes round and round and doing the rock and roll polka met de Colin Kids. Bekend hem als van de Town Hall Party, West Coast California in de 50s. Right again, Jimmy Lauderdale, en we hebben het hier met Right Away, quick, quick.

That's it, dat was Jimmy Lauderdale met Ride Away, Quick, Quick. Dit was een lokale country pressong van land, irgendwo, uit Georgia. Veröffentlicht in die 50er jaren, am land, irgendwo, regionaal. Of das Jobs label, extreem zelden een honky tonk, country, hillbilly music, from the 50s, Ryder Gates. Wat zijn we hier zien? Of Capitol Records. West Coast, California, how are you here? Gene Chapper, majority.

Gene Shepherd en Jeopardy on Capitol. Een van de meest bekende country tune songs. Damals in die 40e rond ook nog aanvang 50 jaren waren een Fate Rain Boogie, een original van de Delmore Brothers. Er gibt vele verschillende versionen van verschillende country hillbilly bands van deze song. Gaan we jetzt hier op de platte spelen een seltene versie van Rusty Jill en Trio. En gespeeld met de bekende Prairie Ramblers. Rusty Jill gaan we jetzt hier met de Fate Rain Boogie. 1947.

You're gonna like this kind of music. Take it or leave it. Deze platen van Jimmy Ringo komt natuurlijk al zijn tijd. Dat is country hillbilly music in Amerika in de 50s. Compleet worden weggeblazen van een grote rockabilly rock'n'roll revolution. Circa 1955, 56. Als 58 gaan we het hier. A 4-star records. Jimmy Rolfer. My name is Jimmy.

Yeah. Rock and roll? Yes, sir. That's rock and roll. Das war Jimmy Rolfert met My Name is Jimmy. Fantastic rockabilly music from the 50s. Uit de underground. Oké. Okay. Terug richting Hillbilly Country Music met Jimmy and Johnny of Decca Records in 1956. Damals in 1956 hebben ze plotseling gewechseld van Hillbilly Country richting Rockabilly. Maar aanvang 1956 hebben ze toch nog Hillbilly eingespeeld. Jimmy en Johnny, oh yes, here. The racket goes round and round. En ze zingen, till the end of the world rolls round and round.

country mountain music. Das war Tommy Scott. Tommy Scott met Free Again. Er kwam oorspronkelijk uit de Madison Show Tent Shows. Queer door Amerika had er damals gereisd met Madison Shows, Tent Shows. Alright, Ryder Gates van Hillbilly Country. Gates Ryder Gates met Rockabilly Music. How's the 50s? From the West Coast, California, yes, here. Grady Joe and the Western Jazz met Rockabilly Music.

rockabilly music is gonna step in your feet and lose your way. Das war eine uralte platte van Grady O'Neill. Auch platten hat er damals veröffentlicht. Als Grady Joe of das Blue Moon Label aan de West Coast Californië. Nog genauer lokale rockabilly muziek uit Santa Clara. West Coast. Oké, we gaan jetzt richting das noordelijke bereik Dakota. Dakota Roundup hebben we jetzt hier. Met een Western Instrumental. De Oklahoma Stomp.

Yeah, that's music. The racket goes round and round. Dakota Roundup waren dat, met een Oklahoma stomp. Ik ben me jetzt niet 100% zeker aan wie klap. Dus waren in de K-Bank recording. Kousden gegend rond Minneapolis. Ryder Gates, Louisiana Honky Tonk, Hillbilly Music houden we jetzt hier. Of dat Hickory label met Tommy Hill. Mid in the middle of the morning. En deze platten worden veröffentlicht, damals also auf Hickory Records, een label, plattenlabel, een sublabel van RCA Victor, de grootste major damals in die 50er jaren in Amerika. Want Hickory wurde damals in 56 gegründet als een country sublabel van RCA Victor. Tommy Hill, I'm here, I wanna show my baby off.

Gaspar, Tommy Hill. Met I Wanna Show My Baby Off, Country Hill, Billy Music. Oh, is die funstige jaren. Op 1955, 56, 57, kapers plotseling over de radio in Amerika. Rockabilly Music. Want als kap eindige teenage rockabillies, die worden dan maar zo fort over de stellen, compleet gecanceld van de radio. Too heavy, too agressief, de mals. Einde deze teenage rockabillies of Columbia Records, waar de mals, Ronnie Self, here we go!

Mâchoire, Peggy Upton. Met Sweet Sugar Burger, Peggy Upton. Een rockabilly metal uit de Texanische regionale rockabilly scene. Okay, van Texas, rock and roll. Gaan we jetzt richting de lokale rockabilly underground scene in Detroit, Michigan in de 50s. Met Eddie Jackson en de Swingsters met Rock and Roll Baby.

gonna learn to dance with my rock and roll baby of mine. Of ik dat iemand schaffen, daar staat over een anders blad geschreven. Dat is waar Eddie Jackson en de Swingsters met Rock and Roll Baby. Detroit in the 50s, lokale underground. Honky Tonk, rockabilly music from the 50s. En van Detroit gaan we jetzt richting dat noordwestelijke bereik van Amerika. Washington, also niet Washington DC, maar Washington, noordwesten van Amerika met lokale honky tonk, country music. Harry the Priest, over yet here with Roger Crandall and his band Dance Boys with Chasing After You.

Yeah, Round and Round, Do She Do. Dat is waar Harry de Priest met Roger Crandall en het Barn Dance Boy met Chasing After You. Washington, noordwestelijke bereik van Amerika, aanvang der 50 jaren. Van country, honky tonk, hillbilly music, gaan we eerst richting rockabilly music met Billy Walker. Hij was damals in die 50 jaren af Columbia bekend als country artiest, aber in 1956 had er ook een extreem goede rockabilly track ingespeeld, of Columbia. Billy Walker, hebben we jetzt hier, met Leaving on My Mind.

0: me.
1: Mercifully, my goodness, that's where. Larry Collins van de Colin Kids. Als je 1957, want ik zeg het geraden, mijn tijd laft weer ervoor. Einde stunde, Rocking 50s. Einde stunde, Honky Tonk, Hillbilly, Country, Rockabilly, Rock'n'Roll. Als die 50er jaren, jede woche, Rocking 50s. Auf die vrije Österreichische Rundfunken. Radiofabriek Salzburg, Radio Frauen Linz en Radio Helsinki in Graz. Met Erik van der Meerakker. Microfoon. Ga die machine zorgen, dan keep on rocking.